Ik ben niet zo ben. Ngoba ikona besikhala ngako wafuna ukubona ngiyakubona nokwamadlebe ngoba nalamadlebe abengezwa awubuzi.